Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Stagiaire.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

What you do to me? Ka-ooka-ooka-oom.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pikes toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen er op de beroemde grote Aletsche en Rhône gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
2: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

bijna tijd voor een zogenaamde herfstvakantie. Vandaar deze waarschijnlijk van Madonna Holiday. Hey, welkom. Het is donderdagochtend net 7 uur geweest. En je bent weer welkom bij Soul 2 in de ochtend tot aan 10 uur. We hebben zometeen uiteraard heel veel leuke muziek. We gaan de derde uur ook nog eens even kijken naar een nummer 1 hit uit de top 40. Wat gaan we draaien? De nieuwe draai van Davina Michel. Die heet Pinky Swear. We hebben ook Gilbert Bécaud voor je klaarstaan met A Little Love and Understanding.

Dat was de monsieur 100.000 volt, want zo werd hij destijds genoemd. Gilbert Beco met Little Love and Understanding. En daarvoor hadden we David en Michel. Terug naar de Wall of Sound van Phil Spector.

was best een omstreden plaat destijds in 1973. Je hoort, kun je dat wel zeggen, denk ik. Hè? Als ik doe wat ik doe, van Astrid Neig daarvoor. Brian Ferry, Slave to Love en Ike Tina Turner met River Deep en Mountain High.

0: zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extra's app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Waarom minister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van twee dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdween er op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
7: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur in de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohé en Laak.
9: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
10: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

0: Onze DJ zingen namelijk Too Hard. Dan hebben we het alweer over 1988. En daarvoor de hoofdpunten naar het nieuws. Uitgebreide berichten straks om 8 uur. Blue Eyes, Old Blue Eyes mogen we toch wel zeggen. Frank Sinatra met That's Life.
1: That's Life.

De dame verkoopt de een en ander zaal helemaal uit. Deze Roxy Dekker met al haar concerten. Dit was Bare Minimum. De nieuwe single van haar die staat in dit parade. En daarvoor hadden wij Frank Sinatra met That's Life. We gaan terug naar het Songfestival van 1973. En 73 is er wonderstijds deze Anne-Marie David en Tutere Connectra.

One Day in Your Life van Anastasia, voorafgaand door de winnares van 3 cent van de Songfestival, was Anne-Marie David en Tuter Conetra. Soul 2 met muziek vanaf van de afgelopen 60 jaar meer, 24 uur per dag via FM 106.9, DAB Plus kanaal 5B. Verder hebben we uiteraard de providers die ons streamen en we hebben onze eigen app ontworpen. Daarop kun je zien wat alles met Soul 2 te maken heeft, de berichtgeving, de tv en de stream. De muziek van je leven, 24 uur per dag, non-stop, jaren 50 tot en met jaren 80.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tutteranderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen. Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

Het was in 1970 een dubbele aanklant. Aan de ene kant was White Rabbit en het was die andere Somebody to Love. Want de band die zich destijds noemde Jefferson Airplane. Daarna werd het Airplane uiteindelijk werd het Jefferson Starship. En dan hebben we het alweer over de jaren 80. We zitten gewoon meteen in de top 10. Hier is Bowser en Magnetic.

Maar altijd goed voor een leuke disco gezeker, de heer Dames aan 60 Slides. He's just a runaway. Daar vallen we Bowser en Magnetic. We gaan terug naar de zomer, de liefde 1967. Hier zijn de Flower Popman en Walk in the

Swing Your Daddy. Dat was er eentje van Jim Gilstrap. En daarvoor hadden we Silk Sonic met onder meer Bruno Mars. En dat nummer heette Skate, alweer 5 jaar geleden, zeg. Jaren 19 muziek van de band Solid Harmony. Zometeen Fischl Z. En dan gaan we eens even luisteren wat er in de hoofdpunt van het nieuws zit. Dat doen we zo rond 8:30.

0: Nieuwsblauw.nl. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
4: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

Dat was de kennismaking in 1978 met de band die zich noemde The Dire Straits. En ze zouden nog heel beroemd en heel bekend worden met heel veel mooie albums. Dit was The Sultans of Swing. En we gaan nu even terug naar de muziek van dit moment, na 2026. Marshmallow en Cameron Whitcomb.

Hier word ik nou blij van, hè? Hier word ik echt nou blij van dit soort liedjes. De Ozark Mountain Daredevils 1975 met Jackie Blue. En dan vallen we de dijk en nergens goed voor. Zometeen het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we terug voor het derde en laatste uur van zondagochtend op deze donderdagochtend. Met uiteraard de nummer 1 hit uit de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Als je daarover meer wilt luisteren en meer wilt horen, dan adviseer ik je iedere zaterdag en zondagmiddag te luisteren tussen 2 en 5 uur. Dus Smits duikt dan iedere zaterdagmiddag in de geschiedenis van de top 40. En allemaal bepaalde jaren die voorbij komen, bepaalde hitparadeplaatjes. Dus misschien een leuke tip als je een keer op een zaterdag of zondag niks te doen hebt. Maar dan zometeen voor het laatste uur, de derde uur van zondagochtend.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
4: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
7: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
8: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Kasteleinmode en lijfstijl echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kasteleinmode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: Dat was heel goed, het verhaal van alles en wel in Nederland. En 29 de invasie van Marsmannetjes in de wereld. Jeff Wayne hoorde je met The Eve of the War. En dat was destijds ook een heel mooi hoorspel wat je terug kunt luisteren zelfs in het Nederlands.
1: Je luistert naar Sol 2 met Tom Holland.
0: Zometeen muziek uit het parade. Nu eerst deze van de jaren 90. Hier is Right Said Fred en Deeply Dippy.

Een van de grote zomerhits van dit jaar, dat mogen we toch wel stellen. Hugel met Jamaican Bam Bam. Dan voor Rise Head Fred en Deeply Dippy. Even tijd voor een rondje van drie met zometeen Mother's Finest. De Searchers komen eraan met de nummer van de Rolling Stones. En nu is deze van Patrice Rushen, die heet Forget Me Nots.

Het waren de heren van Mother's Finest, ook al een liedje wat je voorbij hoort komen op de stream. Die heet De Muziek van Je Leven. Die kun je beluisteren als je onze app downloadt. In de App Store van de Play Store kost je helemaal niks. En dan kun je 24 uur per dag naar een non-stop muziek luisteren van de jaren 50 tot en met de jaren 80. En dan zit echt alles, en wel dan ook alles in. Nederlandstalig, Duitsstalig, Engelstalig, Franstalig, Italiaans, instrumentaal, rock'n'roll, tune van vroeger van de radio. En uiteraard de grote hits en de vergeten hits van de jaren 50 tot en met de jaren 80. Deze zit er bijvoorbeeld ook in van Jack Jossiman. Die heeft een aantal grote hits gescoord en die hoor je daar ook voorbij komen. Dit is hij dan nu uit 1980 met Sri Lanka, My Shangri-La. En zometeen IOS, oftewel Is Ook Schitterend en Voltooid Verleden Tijd.

0: wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend. Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief.
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
5: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Olheer en Laak.
7: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

I Get Around van The Beach Boys uit 1964 brengt ons bij onze nummer 1 hit voor vandaag. En eens even kijken wat we gaan draaien. 1975, ze stonden 4 weken bovenaan. Het clubje van dames heet La Belle. En ze vroegen ons destijds: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Twee jaar geleden was het een hele grote hit. Een hele leuke plaat nog steeds van Mark Embor. Die heet Good To Be. En dan voor de nummer 1 hit van 1975. Vier weken stond ze bovenaan. La Belle. Destijds werd het genoemd Lady Marmalade. Want in Amerika mocht je toch niet zeggen van voulez-vous coucher avec moi ce soir. Dus toen werd het Lady Marmalade. Goed, dat verteld hebben. Dan gaan we zo meteen luisteren naar Katie Tunstall. Ik heb de Talking Head voor je klaarstaan met Once in a Lifetime. En hier is Patti Bell en Stepping Out Tonight.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Roestaffair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Roestaffair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Roestaffair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
3: Nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento. Het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento. Een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
4: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
5: Ik wil naar Peewee.
6: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
7: Drinks for You. De voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You. De voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You. In Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in echt.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
3: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
4: En dank voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
7: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Sol 2. Pakistan heeft opnieuw twee provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren er op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht, tussen het Vonderen en Urmond, tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koesta Fair Maasmechelen voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
8: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
9: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
10: Oh, wat lief.
9: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
4: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Sol 2. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
6: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
7: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.jansen-auto.nl.
8: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
9: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

En daarmee hebben wij definitief afscheid genomen van de maand september. Het is inmiddels oktober. En er is heerst op dit moment een hele broeierige sfeer in het centrum van de gemeente Echtzusteren. Want de kermis staat voor de deur. Dit was trouwens Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. Het is en blijft wel een van de lekkerste nummers van het album Off The Wall. Ik zeg een hele goede middag. Voor het geval je dadelijk begint met eten, wens ik alvast smakelijk eten. En voor het geval je dat zakjes gaat doen, wens ik alvast een smakelijke voortzetting. Tom, bedanken we voor de afgelopen uren. Het is tijd. Yeah.

Nou, ik weet niet of jij toevallig een fan bent van Game of Thrones. Maar daar heeft het wel een beetje van weg. Niet de muziek of iets dergelijks, maar het gedachtegoed. Het The Kingdom of Fear met van Karen Whitcomb, by the way. Maar daar heerst de angst ook eigenlijk voornamelijk niet te veel zeggen. Want je zou zomaar de dag erna wakker kunnen worden zonder hoofd. Of waarbij je hoofd van je nek is gescheiden. Ja, dan ben je feitelijk niet meer onder de levende. Zo werkte dat in Game of Thrones. Dat even terzijde. We gaan weer eens vrolijke muziek draaien van UB40. Dat zorgt voor een goede moraal. Dit is The Watch Dogs.

Het is afkomstig van Magical Mystery Tour en het heeft een leuk verhaal, maar daar verwijs ik je graag voor naar Wikipedia. Eigenlijk werd het geschreven door Paul McCartney. Die had een idee in de aanleiding van een bezoekje van oom en tante McCartney. En daarmee was eigenlijk alles gezegd. De rest zou ik zeggen, slaap er eens lekker een encyclopedie open. En dan kun je het allemaal terugvinden. Dit is lekker. We zijn terug bij Tina Charles.

Ja, ik heb al een paar keer gezegd en dat is niet vervelend te doen, maar ik vind het origineel toch wel leuker. Dat is van Eva de Rover. Slaap lekker, maar het origineel heet natuurlijk fantastisch toch. Dit was de uitvoering met de Digidex. Het is tijd voor Anita Meijer.

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
1: Nieuw in Hummen, restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
2: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
3: Ik wil naar Peewee.
4: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
5: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
6: En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
8: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
9: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

waarom die één melodie, waarom door elkaar zingen. Het is totaal onredelijk en niet te volgen. En dat kwam waarschijnlijk doordat Dave D. vertrokken was bij deze heren. Want dit waren Dozy, Bicky, Mick en Titch. En zonder die Dave hadden ze klaarblijkelijk weinig of geen controle. Grapje, ik heb werkelijk helemaal geen idee. Wat ik wel weet is dat dit een icoon is uit de jaren 70. Earth, Wind and Fire, dit is Fantasy.

Je kan het noemen wat je wil. Een andere zou hebben gezegd van ik heb een liedje over de liefde. Hij noemt het eenvoudigweg Amour. Klaart van een jaar geleden. Nog altijd een leuke plaat om terug te horen.

Ja, hadden we net weer een bui. Het heeft wat naargeestig deze dag over zich heen. Na twee dagen werd het lekker warm en vrolijk warm weer. Gisteren was het niet zo'n mooie dag, maar het was wel warm. Steeds wat bewolkter en wat naargeestiger. Af en toe is het een bui.

0: bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met B-O-U-W-E-N-S. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Sol 2. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze CAO en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

Ja, iedereen heeft tegenwoordig weer een pick-up en naald en plaatjes. En dat is allemaal leuk en aardig. Mede dankzij het feit dat het erg geromantiseerd is. Maar geef mij die mooie digitaal opgepoetste versies maar. Daar heb ik toch persoonlijk een voorkeur voor. En dan klinken ze net wat, ja, wat frisser, kan ik je vertellen. Dit was trouwens, dit waren de OJ's. Dadelijk de jaren 80, maar eerst Alex Warren. Dit is Passenger.

onder de nummer. We hebben er weer een gedraaid die ooit eens een keer hoog in de hitparade heeft gestaan. Ja, dit stond op de hoogste positie op nummertje 1. En dat moet ergens in mei, juni van 1987 zijn geweest. De Duitse band The Mixed Emotions. En dat met You Want Love. Tijd voor de Supremes. Een mooie klassieker.

inmiddels verwezen naar het traject Klassiekers aller tijden, Stefan Rihanna. Ook dit is een die niet te versmaden is.

Ja, persoonlijk kijk ik hier altijd een heel hoog Supreme schelte van. Waarom weet ik niet? Ik heb ze hier net nog gehoord, maar het lijkt ook niet op elkaar. Maar ja, je associaties kunnen moeilijk gelegd worden. Maar ik leg deze associatie vaak inderdaad met de Supremes. En vooral het begin, dat lekkere bombastische waar deze Texas mee begon, Black Eyed Boy. Een klassieker uit de jaren 80 van de band ABC. Wederom geproduceerd door Trevor Horn. En die wist wel wat hij deed. Dit is When Smokey Sings.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Bingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Bingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
5: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
7: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn wij geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
9: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
9: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

dit was jaren 70. Dan gebruikte je de volledige dansvloer. Dat maakt niet uit. Je vloog van hoek naar hoek. Dance across the floor. En op deze uitbundige manier wist je dan vervolgens lekker te kunnen genieten van muziek. Tijd voor nu.

0: Ik heb er ooit een gehad, hè, van een rubberen bal. Die gooide je tegen de muur en die kwam twee keer zo hard terug. Dat weet ik me nog uitstekend te herinneren. En ze dan vervolgens zo'n de moed had om hem te vangen. Nou, dan kon er wel eens zijn dat het leek of dat hij heel hard terugkwam. En dat bleek ook zo, de rubber ball. Uitgevoerd door Bobby V uit de jaren 60. Ja, soms dan heb je wel eens van die momenten of van die dagen. Dan loopt het niet lekker tussen jou en je maatje, je vriendje, je vriendin, je echtgenoot, weet ik wat. En dan heb je van die dagen, denk je, ik kan beter mijn kop houden. Want ik kan er zeggen wat ik wil, het komt gewoon niet aan. Nou, goed advies. De vraag is, hoe doe je het? Nou, ik zou zeggen, luister maar eens naar de uitleg van het goede doel. Zwijgen.
1: Ik kan zeggen wat ik voor je voel, wat ik van je wil en hoe ik het.

eigenlijk uit gebied te vertellen dat deze gast toch wel wat betere muziek heeft gemaakt dan deze No More Mr. Nice Guy. Dat was hij trouwens niet, hè? Dat wil ik er wel nadrukkelijk bij zeggen. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now? Hè? School's Out, Elected. Toch wel grotere platen die hij maakte, dat weet ik nog. Oh, dit zijn de Sisters with Voices nog een keer. Ja, een beetje gejat naar aanleiding van een lekkere vette hit van Michael Jackson.

0: Ja, leuk. Ja, we hebben bezoek in de studio en daar stond net iemand tegenover mij. Die stond te kijken, zo van, ik ken er ergens van, maar waar is het nou precies van? Dan heb ik hem een tijdje laten zweten en toen zei ik op een gegeven moment, het is van Michael Jackson. Ja, zegt hij, dat weet ik wel, maar hoe heet die plaat ook alweer?
1: Toen en het betere van nu. Dit is Soul 2.
0: Ja, ik heb hem even laten zweten, maar uiteindelijk heb ik het hem wel verteld. Ik heb hem toch maar uit zijn lijden verlost. Dat is natuurlijk Human Nature van Michael Jackson. Ik laat je eventjes achter met deze. Naar de tijd zijn en de reclame. Spreek bij je terug. Dit is Tia

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
0: Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Sol 2. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

Ja, dat is wel een boodschap die past eigenlijk wel bij elke collega van jou. Die om het boom gaat of het gaat om Frank. We zijn allemaal knettergek van muziek. En we vinden het heerlijk om de leukste plaatjes voor je te draaien elke dag weer. En dan genieten we ook elke keer weer als we dit soort nummers horen, kan je vertellen. Dit was er een, die komt uit de jaren 70 en was van de dames Sister Sledge. Zodadelijk heb ik die lekkere hit weer van Stella Lefty met Boston. Maar eens even genieten van de jaren 90. C.C. Peniston, ken je er nog?

Een mooie ontdekking samen met onder andere Ella Langley. Die ken je ongetwijfeld welke wel met Houston, Texas. Deze Boston gebaseerd op een van de grootste steden van de Verenigde Staten. Ja, dit is ook leuk. We zijn terug in de jaren 80. De band heet Imagination.

Ik kan je vertellen, toen mijn vader nog jong was... en ik een jaar of 12, 13 en ook wel 15, 16 was... toen werd in mij nadrukkelijk uitgelegd dat er in die periode... toen hij jong was, toch echte muziek werd gemaakt. Hè? En daar is dit een uitstekend voorbeeld van. Dus, body body. Wij gaan weer eens terug naar de 70s. Ja, dat is mijn jeugdtijd. Er werd ook leuke muziek gemaakt. Zoals deze van George Baker. Ja, het heet Morning Sky.

Ja, dat heb je. Sommige mensen hebben daar blijkbaar absoluut resultaat bij. Als ze dansen, dan worden ze wat sexier. Ik heb daar geen last van. Maar dat terzijde. Eens eventjes kijken. Ik draai rondom deze periode elke dag wel weer een vrij uniek of bijzonder plaatje dat we niet te vaak behoren op de radio. En dit is er een waarvan ik zeker weet dat je nooit meer op de radio hoort, omdat die gewoon niet meer in de playlist zit. En dat is op zichzelf best wel jammer. En ook te begrijpen, want het is een nummer dat komt uit 1976. Die lekkere warme zomer van datzelfde jaar bracht ons een hit van Gitte Heining. Dan vraag jij je natuurlijk af, wie was Gitte Heining? Deze dame werd ooit geboren in Dortmund en scoorde in Duitsland een wereldhit met deze plaat. Hij is in verschillende versies en door verschillende zangers en zangeressen erop genomen door die al die jaren. Dit Lass mich heute nicht allein.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
2: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
5: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
7: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
8: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
9: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.

0: Ja, het is een beetje een goedmakertje, moet ik eerlijk zeggen. Want die van net, die van Gita Heining, ja, dat moet je eigenlijk niet meer draaien. Dat vinden mensen niet altijd even leuk meer. Maar ik hoop dat ik het hiermee goed gemaakt heb.
1: You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every

Ik schrik er wel een beetje van. De plaat is van 2024 alweer. En zit in 2026. En wat is die nog steeds goed? Lady Gaga, Sabaluna Mars en Die With A Smile. Overigens is het goed om te weten dat Joey net een appje stuurde met de mededeling. Voor mij mag je dit soort plaatjes best wel vaker draaien. Want ik vond het niet zo ontzettend erg. Sterker, ik vond het wel leuk om weer eens terug te horen. Nou, een hart onder de riem van de luisteraar. Dat is mooi om meegenomen. Dit zijn R.E.M. en Kate Pearson en Shine Happy People. Oh, Shiny Happy People. Helemaal de weg kwijt.

Ja, dankzij zijn Driving Home for Christmas worden we elk jaar wederom rondom de kerst toch een beetje herinnerd aan het feit dat Chris Rea mooie muziek maakte. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor George Michael en noem ze hem allemaal op. Langzaam maar zeker zijn we zover dat we richting het najaar gaan. En het najaar, dat betekent over het algemeen dat we naar december gaan. En in december is het weer zover. Dan gaan we weer dachten. En dan past dit perfect in de daggedachte. De Chelsea Dagger.

En dan komen we zo'n dag te voorbij en dan zie je dat hele Ali Pally helemaal uit hun dak gaan. Met muziek van de Fertiles. Lekkere plaat, zeg. Absoluut. Oh ja. Het is tijd voor Frank van der Laar. Die gaat zo dadelijk op mijn plaats zitten. Want Studio 2 is afgesloten. En hij is nog steeds niet hier. Waar blijft die vent? Ik hoop toch zo dat hij op tijd is. Ik laat hem achter met deze heerlijke hit van Lou en zijn Hollywood Bananas. Leuke meiden, by the way. Dit heet Kingston. Tot morgen. Yeah.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Sol 2. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Dame. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen, zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
5: Koesta Fair Maasmechelen, van kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

geen zorgen hoor. Nee, ik ben gewoon hier in de studio. Ja, ik stond ergens even te houden horen. Ja, dan heb je dat zo. En ja, zodoende zag Wilmij natuurlijk nog niet binnenkomen. Wel fijn dat hij van die heerlijke muziek heeft dit. Fratelli's hoorden we. En Lou en Hollywood Banana's. Oh, geweldig. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jullie bij mij ook weer net zo gaan genieten als dat we net bij Wil hebben gedaan. En vanochtend bij Tom natuurlijk. We openen vandaag met Jive Talking van Boogie Box High. Het was hit in 1987. Nou ja, goed. We gaan door alle jaren heen de komende 2 uur.

Deze was voor onze eigen Ingrid, jawel, van Soul 2. Zij is denk ik de grootste BZN-fan die er rondloopt in Nederland. Dus Sevilla was dat van BZN. Even terug, één decennium meer van de 70's gaan we naar de 60's. En doen we met de Monkees. And a little bit me and a little bit you. Dat betekent dat we het samen doen.

Ja, de postcode is maar dan een beetje anders. De Cats en La Diligence. Zij maakten er een mooie cover van in 1983. En het was vandaag weer eens een keer tijd om die hier voorbij te laten komen. We blijven eventjes in Nederland. En dat doen we met de dame met een mooie stem. Dit is Astrid Nijg. En mensen zijn je beste vrienden. Ik ben

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur in de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohé en Laak.
1: Kastelein Mode en Lijfstijl Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste Straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
2: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. En de achtergelaten

0: De bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
2: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
4: Ik wil naar Peewee!
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
7: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

stukje feel-good muziek op de radio van Jason Donovan. En Too Many Broken Hearts. Ja, speelde in Neighbours in die tijd, eind jaren 80. Australië was die. Nou ja, goed. Maakt allemaal niet zoveel uit. Dit is er eentje van Billy J. Kramer en de Dakotas. Zij hebben het over kleine kindjes zo. The Little Children. Zat even wat in mijn keel, hoorde je het? Ongelooflijk. Ja, goed. 60's muziek hier op de radio. Dat hoor je. En het is gewoon lekker.

Ja, Bente was dat. En parachute. Ja, zo vervelend. Ik heb de hik. En dat is natuurlijk ja, niet zoiets wat je als DJ raar wil hebben. Maar het gaat mij niet over. Ja. Op een gegeven moment stopt dat vanzelf. Dus ja, daar hebben we ook weer geen illusie.

Atomic Kitten en de zwoele muziek You Can Make Me Whole Again. We zijn toegekomen aan de Oja-plaat hier voor vandaag in Psalm 2. Het is de eentje van Nederlandse bodem. Hij is van Max Werner en het is Rain in May. Ja, hij is zo geweldig. Het is dan wel september. Het maakt geen reet uit, jongens. Want deze plaat kun je eigenlijk niet vaak genoeg horen.

0: Heb je ervan genoten? Ja, het zijn die plaatjes, die ken je wel. En ja, ze komen niet zo heel vaak voorbij. Zo jammer, geen hele grote hits geweest, maar daarna wel hele grote radiohits geworden. En vandaag dat je hem vandaag als Oh Ja plaat voorbij hoorde komen hier in de Sol 2 middag.
1: Beste van toe en het betere van nu. Dit is Sol 2.
0: We gaan op naar het nieuws van 4 uur. Het eerste uurtje zit erover op voor mij. En dat doen we met de Lighthouse Family. En ja, misschien hebben ze wat gebruikt, dat weet ik niet. Maar ze zijn wel high.
2: When you're

0: zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-tastes concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
2: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-tastes concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

Over bangers gesproken, de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Heerlijke country muziek hier in de Soul 2 middag. Ja, daar luister je naar. Ik zeg goedemiddag tegen jullie allemaal.

Tracy Adams, die doet een uitnodiging om naar haar leven te kijken. Look at my life. We luisteren in ieder geval wel naar Tracy. Dus wat dat betreft zitten we goed. Ja, dit is een plaat van de Kings, Calm Dancing. De echte Kings-fans vonden dat natuurlijk helemaal niks, veel te commercieel. Maar stiekem heb ik hem altijd heel erg leuk gevonden.

De mama's en de papa's. Je kent ze ook nog wel van California Dreaming. Dat was hun grootste hit. Maar wij kozen vandaag voor Creek Alley. Kwam een beetje uit dezelfde tijd. Het was in 1967. Dus wat dat betreft zit er niet heel veel verschil in. Trouwens, als je 67 omdraait, dan kom je in 76.

samen met Nilsson en de mannenharten. Ja, kunnen we dat eigenlijk nog wel draaien? Ja, wij zijn geen aanhanger van de manosfeer. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Maar goed, het is wel een leuk liedje. En vandaar dat we hem even draaien. Wat ook een leuk liedje is, is deze van Alphaville. Zij hadden in 1984 dit. Sounds like a melody. En als je er heel goed naar luistert, dan klinkt het inderdaad als een melodie.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
3: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
2: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
6: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
7: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

0: Awesome Radio Tour of Duty op de radio, ja. Martha Reeves en de Vanellas en Dancing in the Street. Ja, je weet het, ik heb daar een beetje een zwak voor al die muziek die in die serie zat. Dus helemaal geweldig. Ik hoor het wel heel graag. Dit is de Philadelphia International All Stars en Let's Clean Up the Ghetto.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

Ja, onze eigen Douwe Bob, zomaar uitgenodigd om aan de overkant van de Grote Plas in de Verenigde Staten van Amerika het een en ander gaan doen. Dus mogen we toch trots op zijn, ja toch? Dit is de reetje van Gary Moore en Still Got the Blues for You. Zo jammer dat deze man niet meer onder ons is. Wat kon hij toch gitaar spelen? En wat een geweldige stem heeft hij daar in combinatie bij. Persoonlijk hoor ik liever het wat rauwere werk voor hem. Maar voor jullie koos ik vandaag op de radio voor deze mooie ballad van hem.

Ja, ik zal me af te vragen, terwijl het plaatje draaide van Waar hoor je African Baby van Gigi Anderson uit 1981 nog. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat niemand die plaat gewoon meer wil horen of wil draaien. Ja. Wij vonden hem in ieder geval leuk en vandaar dat hij zo af en toe eens een keertje voorbij komt hier op Sol 2. Ja, deze die ken je dan wat beter, hè. Het is Melly and Everything is Built to Last. Dat zijn wij ook. We zijn er 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor jou. Tijd voor mij om afscheid te nemen van je. We lopen naar de klok van 5 uur toe. Morgenochtend om 7 uur is Tom hier weer bij je terug. Maar vergeet niet, wij zijn gewoon altijd voor jou paraat met mooie muziek.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij Hotel Restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel Restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
4: Oh, wat lief.
3: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster. Theater. De plek om het leven te vieren.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.

0: bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons. In de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
2: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
3: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim. Neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van A-merken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
6: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: Zoek naar een dag vol speelplezier. Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee.
2: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
3: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
4: Nevissen Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevissen. Nevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevissenmachinebouw.nl.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
7: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij Hotel Restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel Restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5:00 PM tot 9:00 PM. Aan de Walburgisstraat 3 in Oheer en Laak.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief.
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
3: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
6: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies.

0: genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
1: Ook zo'n lust in een Oktoberfest bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud Klooster, de plek om het leven te vieren.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement National-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoeksite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. DNS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavodsk. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

meatballs.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Sol 2.